0: je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. En de verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastenuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten, voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 11 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit WildFM Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebeveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws op WildFM.
0: Peter van Leeuwen.

Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: vakantie bij Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport Ferrari vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Moet u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein, moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM met je nieuwsupdate. 3 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen

woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland. Op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord doe je 10 minuten langer over door

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellness.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op Dolce.

0: ZFM Nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden. En werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N200. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort doe je 5 minuten langer over. En tot zo.

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go, go, go. Dit is Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag

houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden. En werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De hitte zorgt komende dagen voor problemen op het spoor. De NS verwacht dat door beschadigde treinen ook maandag en dinsdag er hinder zal zijn. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet heeft strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge CITIC-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: unique.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor! Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.
1: Jamie Jones.
3: Stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by High Robot.

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: FM met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws op Wild FM.